De verlorene 50 moed. Gerard leeft met zijn oma in een ganz kleine dorp. Nu komt de oma Ruud en roept: Gerard, kom eten! Dit brak ze niet tweemaal zeien. Gerard kwam aan de rand. Oma, ik dacht me al dat u me roepen worst. En weet ze wat? Ik weet ook wat van dat de middag je hebt. Nou wat dan? Het lieblingseten van Gerard weer je brood niet eetje. En dit treedt al ganz wit weg. Als aan deze zout, weer ganz dankbaar dat oma Emma wade weet wat hij aan besten eten kan. Ober de oma wie hannen wade treurig, wann Gerard nicht harche deed. En dat mag Gerard ook Emma jenjam nicht schein. En dan verzeet het beste te doen, oma te helpen en goed te zennen, dat hij zijn oma niet treurig zag. De oma tjeet hem nu aan en dacht hem stellen. Na Gerard nu best al 11 jaar bij mij. Gerard, zijn mama, als hem te welk reek, wil ze hem niet hebben en zo bracht ze hem naar zijn oma. En de oma deed hem nu groot hartratje. De oma wien een zeer goede vrouw en wie vroeg en houdt een voeder in hemel te wonen ze beden kon. En van lien op leed ze ook Gerard beden en vertelde hem alles wat ze wist. En jede ze oven slaas uit de Bibel en zei Emma te Gerard: Gerard, weet je wat? Wenn du zijn voeder hier beet hast, ob im Himmel is een voeder, die weet immer alles wat du brauchst. En wenn du sorry hast, kannst du immer te aanbieden, hij hier te biedt. Dit had Gerard behouden.

tidig zum Morgens, stund hier at ab, eit Frühstück, holt sie einen Freund auf und dann jene sie los. Oma gauf um 50 Mord und sieht, so hier at Pause ob de Zelt ab, dat es ans letzte Zelt, dat du dat nicht verliest. Tät alle Fuppen nach nu, dat ich seine Lache habe. Hier at deit alles, wat Oma am sieht. Gut, dass ich im Welt gauen schwind und dat sie nach verdiest in die Hüß komme. Jo, jo, Oma, de Däune wie. Hade alles versproken en zo jene ze luis. Als ze derchen wilt jene, dit zag alles zo schmak, de bleder weer zo jeel en dit knirscht en de veeltje zongen, die komen bij een wies en daar stonden grote tanen en onder de tanen lagen de tanenzapfen. Na, de jongens dachten, nu kunnen we ook geen beste dans drijven. Die beschmeiden zich met de bleder, met de tanenzapfen, kruipen op de bijmnappen. Met eenmaal zette ze op een klok en dat wil ziemlich lotje worden. Hans zegt, du Gerard, zette maar, we zijn al 2 stunden hier nu binnen in wild. Oh, dan moeten we schwind los. Zij randen los met ihre koe. Als ze in een buur aankomen, weer ze ganz rood en verschweet in je zegt. Na jongens, het lief, je hebt een schoen ruim getoopt in wild. De jongens zette de oonje. Jo, Oba, wie wolle 2 Sat-Etschike hole, Oma haft mir schät, sie dirat. Na schein, die Bühe leid 2 Sat-Etschike ab und woge, na Junges, 40 Mord brokat dafür. Jirat stoppt seine Hand in der Fob, und wort, die zählt wie nicht do. Hij kruipt nog in een tausch en de andere zet alles nog. De zelt weinig. Na het leef jongens dat die de zelt een wild verloren hebben als hij ruim getuipt heb. Oba goed, hij schreef dit op en dan breng je me de zelt dat andere mol en je reis zijn jullie oma en nu maak je het oba schwind op een wacht.

Så kommer de jonges ned hus, de ømmer vil få sørge. Nå, for vi er den jonges. Nå jo, en gjerret fortal der alles. De ømmer vi ziemlich trurig, oba vi norske døgnet. Op en ond als wada, ze zouten lausen nog in de Bibel, zeiden ze nog eenmaal alles dat de Herrn Jezus im gebed in jene teru. En dan zeiden ze nog, de Jirat, Jirat Moritz Morin, stonden we ganz tijdig op, en dan wist u mij de stad, wo je gespeeld hebben, vielleicht vinden we nog de telt.